Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You better

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In alle gevangenissen is sinds gisteravond een grote staking begonnen en die gaat 5 dagen duren. Uit protest tegen de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort. De zaak raakt maar niet opgelost, de regering faalt. De vakbonden klagen dat de situatie ter plaatse onhoudbaar is en onveilig is. De christelijke vakbond ACV zegt dat de maat vol is. De protestactie loopt tot en met vrijdagavond. Dankzij de wet op de minimale dienstverlening kan er wel een basisaanbod worden gegarandeerd. Maar ja, helemaal optimaal is dat natuurlijk ook allemaal niet. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt viert de partij Alternatieve für Deutschland een historische triomf. Volgens de eerste betrouwbare exitpolls haalt de partij van lijsttrekker Ulrich Siegmund maar liefst 45% van de stemmen. Dat is net geen absolute meerderheid. Maar het is wel een enorme verschuiving. Als de AfD erin slaagt een coalitie te vormen, dat is nog maar de vraag, dan zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept zowel Moskou als Kiev op om compromissen te sluiten om de oorlog te beëindigen. Dat verklaarde hij op een persconferentie na zijn overleg met Oekraïnse president Zelensky. Volgens Witkoff liggen er voldoende concrete aanknopingspunten nu om tot een vredesakkoord te komen. Het conflict in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar en het zou stilaan tijd worden om dat te beëindigen. Groot succes op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten, waar onze landgenoot Tim Seelen zich tot wereldkampioen heeft gekroond in de T2-klasse voor driewielers. Seelen snelde in een prachtbundel van een sprint naar zijn 4e wereldtitel. In onze nationale voetbalcompetitie leverde de topper tussen Anderlecht en Racing Genk geen winnaar op. De match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Eerder gisteravond won SK Beveren vlot met 3-0 van Oud-Heverlee Leuven. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Kust Radio. Jouw classics, jouw leven.

0: met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.
2: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
3: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.

0: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en de gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
0: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Het extreem rechtse Alternatieve für Deutschland strandt op de volreep op 44% van de stemmen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Nu zo'n 90% van de stemmen gisteravond was geteld, staat vast dat de AfD geen absolute meerderheid haalt en dus een coalitiepartner moet zoeken om te kunnen regeren. Die kans lijkt onbestaande, omdat geen enkele andere partij met hen wil samenwerken. Maar ja, er zal toch iets moeten gebeuren. De stembusgang lokte een record aantal kiezers. Bijna 77% van alle stemgerechtigden bracht zijn stem uit. In de Amerikaanse stad Miami zijn 5 mensen omgekomen en 5 anderen gewond geraakt bij een spectaculair vliegtuigongeluk. Een vrachtvliegtuig schoot tijdens de landing door de afsluiting en ramde op naastgelegen snelweg meerdere rijdende auto's. Het toestel vloog onmiddellijk in brand. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse geweest om de slachtoffers te bevrijden, maar hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet helemaal duidelijk. Op het muziekfestival Krammerock in het Oost-Vlaamse Stekenen is een 24-jarige Nederlandse jongen brutaal in elkaar geramd. Het incident gebeurde vrijdag aan de toiletten, maar het nieuws is pas nu bekend. De dader sloeg het slachtoffer met een boksbeugel, waardoor de jongen een dubbele kaakbreuk opliep. Hij is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis. Familie en politie zijn dringend op zoek naar getuigen, want het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen worden dan ook opgeroepen om zich te melden. De Israëlische premier Netanyahu zou opdracht hebben gegeven tot de ontruiming van enkele kolonistenposten op de bezette westelijke Jordaanoever, zegt de minister van Financiën. Voor zover ik weet heeft Netanyahu de opdracht gegeven om de buitenposten te evacueren, verklaarde de man tijdens een bijeenkomst in Jeruzalem. Hij noemde daarbij geen concrete locaties en zei dat hij het niet eens was met de beslissing. En dan de weersverwachting. Vandaag een laatste zomerdag, vermoedelijk met 28 graden. Dat is bijna tropisch warm, maar vanaf dinsdag is het gedaan met de nazomer. Een flink stuk frisser en wisselvallig bij 20 graden. Ja, en die temperatuur die gaat alleen maar zakken in het midden van de week.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: then you kiss. Now you do when the kissing twist. Twist, kiss, twist, kiss, twist, kiss. Ow, the kissing twist. Baby, you got it. Can't do without it.
1: Dit zijn jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de 2e editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
3: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
4: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
5: Dartshop Blankenbergen.
4: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
5: Dartshop Blankenbergen.
4: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Het extreem rechtse Alternatieve für Deutschland strandt op de valreep op 44% van de stemmen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Nu zo'n 90% van de stemmen gisteravond was geteld, staat vast dat de AfD geen absolute meerderheid haalt en dus een coalitiepartner moet zoeken om te kunnen regeren. Die kans lijkt onbestaande, omdat geen enkele andere partij met hen wil samenwerken. Maar ja, er zal toch iets moeten gebeuren. De stembusgang lokte een record aantal kiezers. Bijna 77% van alle stemgerechtigden bracht zijn stem uit. In de Amerikaanse stad Miami zijn 5 mensen omgekomen en 5 anderen gewond geraakt bij een spectaculair vliegtuigongeluk. Een vrachtvliegtuig schoot tijdens de landing door de afsluiting en ramde op naastgelegen snelweg meerdere rijdende auto's. Het toestel vloog onmiddellijk in brand. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse geweest om de slachtoffers te bevrijden, maar hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet helemaal duidelijk. Op het muziekfestival Krammerok in het Oost-Vlaamse Stekene is een 24-jarige Nederlandse jongen brutaal in elkaar geramd. Het incident gebeurde vrijdag aan de toiletten, maar het nieuws is pas nu bekend. De dader sloeg het slachtoffer met een boksbeugel, waardoor de jongen een dubbele kaakbreuk opliep. Hij is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis. Familie en politie zijn dringend op zoek naar getuigen, want het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen worden dan ook opgeroepen om zich te melden. De Israëlische premier Netanyahu zou opdracht hebben gegeven tot de ontruiming van enkele kolonistenposten op de bezette westelijke Jordaanoever, zegt de minister van Financiën. Voor zover ik weet heeft Netanyahu de opdracht gegeven om de buitenposten te evacueren, verklaarde de man tijdens een bijeenkomst in Jeruzalem. Hij noemde daarbij geen concrete locaties en zei dat hij het niet eens was met de beslissing. En dan de weersverwachting. Vandaag een laatste zomerdag, vermoedelijk met 28 graden. Dat is bijna tropisch warm, maar vanaf dinsdag is het gedaan met de nazomer. Een flink stuk frisser en wisselvallig bij 20 graden. Ja, en die temperatuur die gaat alleen maar zakken in het midden van de week.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Classics.

0: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf twee personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.

0: Stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
3: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.

0: Dit zijn jouw classics. Classics. De muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio. De muziek van jouw leven.
1: Op de Rijksweg in Lendelede is een 86-jarige fietser zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Ingelmunsterse straat. Een verkeersdeskundige die onderzoekt de omstandigheden. De ellenlange busritten voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs blijven een probleem. Eerder raakte al bekend dat een meisje van 10 jaar uit Izegem per rit tot 2 uur op een bus zit voor een traject van amper 12 tot 13 kilometer. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens die zegt dat de ritten op korte termijn menswaardiger moeten worden georganiseerd. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw administratief en instructiecomplex op Kamp Lombardzijde. De investering bedraagt bijna 17,7 miljoen euro. Het gebouw biedt plaats aan meer dan 280 personeelsleden en past in de verdere uitbreiding van het kamp dat moet doorgroeien naar zo'n 1800 militairen. Oostende start volgende maand met de verplichte aparte ophaling van groente, fruit en tuinafval en etensresten. De stad is daarmee een van de laatsten in Vlaanderen. Oostende kreeg uitstel om een systeem uit te werken dat meeuwen zo weinig mogelijk kans geeft om afvalzakken open te pikken. Een nieuwe meeuwbestendige GFT-bak moet daarbij helpen. In Zedelgem is afgelopen weekend de vernieuwde Groene Straat feestelijk geopend. Het grootste mobiliteitsproject ooit in de gemeente kostte 7,7 miljoen euro en duurde bijna 4 jaar. En dat was 2 keer zo lang als gepland. Volgens burgemeester van Zedelgem, Aniek Vermeuren, kwam de vertraging vooral door het slechte weer. Inwoners die reageren overwegend positief, al is er ook kritiek op de duur van de werken en de veiligheid voor fietsen.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
2: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
3: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel, wij komen naar jou toe.
4: Maandag 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.

0: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites, Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer SaniCV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. SaniCV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
4: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op de Rijksweg in Lendelede is een 86-jarige fietser zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Ingelmunsterse straat. Een verkeersdeskundige die onderzoekt de omstandigheden. De ellenlange busritten voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs blijven een probleem. Eerder raakte al bekend dat een meisje van 10 jaar uit Izegem per rit tot 2 uur op een bus zit voor een traject van amper 12 tot 13 kilometer. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens die zegt dat de ritten op korte termijn menswaardiger moeten worden georganiseerd. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw administratief en instructiecomplex op Kamp Lombardzijde. De investering bedraagt bijna 17,7 miljoen euro. Het gebouw biedt plaats aan meer dan 280 personeelsleden en past in de verdere uitbreiding van het kamp dat moet doorgroeien naar zo'n 1800 militairen. Oostende start volgende maand met de verplichte aparte ophaling van groente, fruit en tuinafval en etensresten. De stad is daarmee een van de laatsten in Vlaanderen. Oostende kreeg uitstel om een systeem uit te werken dat meeuwen zo weinig mogelijk kans geeft om afvalzakken open te pikken. Een nieuwe meeuwbestendige GFT-bak moet daarbij helpen. In Zedelgem is afgelopen weekend de vernieuwde Groene Straat feestelijk geopend. Het grootste mobiliteitsproject ooit in de gemeente kostte 7,7 miljoen euro en duurde bijna 4 jaar en dat was 2 keer zo lang als gepland. Volgens burgemeester van Zedelgem, Aniek Vermeuren, kwam de vertraging vooral door het slechte weer. Inwoners die reageren overwegend positief, al is er ook kritiek op de duur van de werken en de veiligheid voor fietsen.
0: Classics, de muziek van jouw leven.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol au vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
5: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober. In Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.

0: lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
0: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
3: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Het extreem rechtse Alternatieve für Deutschland strandt op de valreep op 44% van de stemmen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Nu zo'n 90% van de stemmen gisteravond was geteld, staat vast dat de AfD geen absolute meerderheid haalt en dus een coalitiepartner moet zoeken om te kunnen regeren. Die kans lijkt onbestaande, omdat geen enkele andere partij met hen wil samenwerken. Maar ja, er zal toch iets moeten gebeuren. De stembusgang lokte een record aantal kiezers. Bijna 77% van alle stemgerechtigden bracht zijn stem uit. In de Amerikaanse stad Miami zijn 5 mensen omgekomen en 5 anderen gewond geraakt bij een spectaculair vliegtuigongeluk. Een vrachtvliegtuig schoot tijdens de landing door de afsluiting en ramde op naastgelegen snelweg meerdere rijdende auto's. Het toestel vloog onmiddellijk in brand. De

0: hulpdiensten zijn massaal ter plaatse geweest om de slachtoffers te bevrijden. Maar hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet helemaal duidelijk. Op het muziekfestival Krammerok in het Oost-Vlaamse Stekene is een 24-jarige Nederlandse jongen brutaal in elkaar geramd. Het incident gebeurde vrijdag aan de toiletten, maar het nieuws is pas nu bekend. De dader sloeg het slachtoffer met een boksbeugel, waardoor de jongen een dubbele kaakbreuk opliep. Hij is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis. Familie en politie zijn dringend op zoek naar getuigen, want het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen worden dan ook opgeroepen om zich te melden. De Israëlische premier Netanyahu zou opdracht hebben gegeven tot de ontruiming van enkele kolonistenposten op de bezette westelijke Jordaan-oever, zegt de minister van Financiën. Voor zover ik weet heeft Netanyahu de opdracht gegeven om de buitenposten te evacueren, verklaarde de man tijdens een bijeenkomst in Jeruzalem. Hij noemde daarbij geen concrete locaties en zei dat hij het niet eens was met de beslissing. En dan de weersverwachting. Vandaag een laatste zomerdag, vermoedelijk met 28 graden. Dat is bijna tropisch warm, maar vanaf dinsdag is het gedaan met de nazomer. Een flink stuk frisser en wisselvallig bij 20 graden. Ja, en die temperatuur die gaat alleen maar zakken in het midden van de week.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Kustradio. De muziek.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
2: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Peef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
3: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

vandaag. Op deze maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft vrijwel droog en met een maxima tot 28 graden is het ook warm voor de tijd van het jaar. De wind die draait naar west-zuidwest. Vanavond en vannacht neemt de wolking dan toe en kan er wat lichte regen vallen. De minima liggen vanavond en vannacht tussen 14 en 17 graden. Morgen dinsdag start bewolkt met perioden van regen of buien. In de namiddag verschijnen er morgen vanaf de kust brede opklaringen en wordt het droger. Het wordt wel opvallend koeler met maxima rond 18 graden en er waait morgen ook een matige westelijke tot zuidwestelijke wind.

0: vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel, wij komen naar jou toe.
1: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol au vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de 2e editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Langestraat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
5: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kustradio. Jouw classics. Jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De voormalige topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het zou een 52-jarige man zijn met een dubbele nationaliteit, Belgisch-Chinees. Hij zou cruciale technologieën hebben gestolen om in China exact eenzelfde spiegelbedrijf op te richten, terwijl Belgan zelf intussen failliet is. De verdachte ontkent alles, maar het federaal parket is al op zoek naar een tweede betrokkenen. Dieseltanken wordt morgen een beetje goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor de maximumprijs op €2,36 strangt. Ondanks de daling blijft de brandstofprijs daarmee wel op het hoogste niveau sinds begin april. De stookolieprijs gaat morgen ook lichtjes naar beneden. Kandidaat huurders met een buitenlands klinkende naam, een fysieke beperking of uitkering worden nog even vaak gediscrimineerd als 25 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuw grootschalig onderzoek van de VUB en de U Gent. Overheidssancties via praktijktesten leveren nog te weinig op. In de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een transformatorstation. Hoewel er deze keer geen grootschalige stroomuitval was, neemt politie de zaak serieus. Er wordt onderzocht of er sprake is van kwaad opzet, aangezien Duitsland de voorbije weken al herhaaldelijk het doelwit werd van gerichte sabotages op het stroomnet. De Belgische Voetbalbond heeft officieel bekendgemaakt dat ze de herverkiezing van FIFA-baas Infantino niet steunt. Infantino ligt internationaal zwaar onder vuur. De Voetbalbond reageert onder meer na de aanhoudende discussies rond de commerciële plannen van de Wereldvoetbalbond en recente scheidsrechterlijke flaters op het WK. Vanmiddag en vanavond veel zon, lokaal kans op een kleine bui. Warme maxima 27 graden, maar morgen slaat het weer om. Het gaat dan hard regenen, we halen nog 19 graden. Woensdag buien en 18 graden. Donderdag droog, na het weekend weer natter bij een graad of 20.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kust Radio. Jouw classics, jouw leven.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa.
2: Ga je met me mee, dan staan we hier.
1: Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
4: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Classics. Jouw classics. Jouw leven.
1: Uno, dos. One, two, tres, cuatro.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Op de Rijksweg in Lendelede is een 86-jarige fietser zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Ingelmunterse straat. Een verkeersdeskundige die onderzoekt de omstandigheden. De ellenlange busritten voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs blijven een probleem. Eerder raakte al bekend dat een meisje van 10 jaar uit Izegem per rit tot 2 uur op een bus zit voor een traject van amper 12 tot 13 kilometer. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens die zegt dat de ritten op korte termijn menswaardiger moeten worden georganiseerd. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw administratief en instructiecomplex op Kamp Lombardzijde. De investering bedraagt bijna 17,7 miljoen euro. Het gebouw biedt plaats aan meer dan 280 personeelsleden en past in de verdere uitbreiding van het kamp dat moet doorgroeien naar zo'n 1800 militairen. Oostende start volgende maand met de verplichte aparte ophaling van groente, fruit en tuinafval en etensresten. De stad is daarmee een van de laatsten in Vlaanderen. Oostende kreeg uitstel om een systeem uit te werken dat meeuwen zo weinig mogelijk kans geeft om afvalzakken open te pikken. Een nieuwe meeuwbestendige GFT-bak moet daarbij helpen. In Zedelgem is afgelopen weekend de vernieuwde Groene Straat feestelijk geopend. Het grootste mobiliteitsproject ooit in de gemeente kostte 7,7 miljoen euro en duurde bijna 4 jaar. En dat was 2 keer zo lang als gepland. Volgens burgemeester van Zedelgem, Aniek Vermeuren, kwam de vertraging vooral door het slechte weer. Inwoners die reageren overwegend positief, al is er ook kritiek op de duur van de werken en de veiligheid voor fietsen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
1: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
2: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
3: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.

Vanmiddag en vanavond nog veel zon, lokaal kans op een bui bij warme maxima rond 27 graden. Morgen slaat het weer definitief om, dan gaat het hard regenen, halen we nog 19 graden. Ook woensdag trekken er buien over het land bij 18 graden. Donderdag droog, het weekend wordt weer natter bij een graad of 20.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
5: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
6: Dartshop Blankenbergen.
5: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
6: Dartshop Blankenbergen.
5: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
7: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel, wij komen naar jou toe.
8: Dit zijn jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Op de Rijksweg in Lendelede is een 86-jarige fietser zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Ingelmunsterse straat. Een verkeersdeskundige die onderzoekt de omstandigheden. De ellenlange busritten voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs blijven een probleem. Eerder raakte al bekend dat een meisje van 10 jaar uit Izegem per rit tot 2 uur op een bus zit voor een traject van amper 12 tot 13 kilometer. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens die zegt dat de ritten op korte termijn menswaardiger moeten worden georganiseerd. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw administratief en instructiecomplex op Kamp Lombardzijde. De investering bedraagt bijna 17,7 miljoen euro. Het gebouw biedt plaats aan meer dan 280 personeelsleden en past in de verdere uitbreiding van het kamp dat moet doorgroeien naar zo'n 1800 militairen. Oostende start volgende maand met de verplichte aparte ophaling van groente, fruit en tuinafval en etensresten. De stad is daarmee een van de laatsten in Vlaanderen. Oostende kreeg uitstel om een systeem uit te werken dat meeuwen zo weinig mogelijk kans geeft om afvalzakken open te pikken. Een nieuwe meeuwbestendige GFT-bak moet daarbij helpen. In Zedelgem is afgelopen weekend de vernieuwde Groene Straat feestelijk geopend. Het grootste mobiliteitsproject ooit in de gemeente kostte 7,7 miljoen euro en duurde bijna 4 jaar en dat was 2 keer zo lang als gepland. Volgens burgemeester van Zedelgem, Aniek Vermeulen, kwam de vertraging vooral door het slechte weer. Inwoners die reageren overwegend positief, al is er ook kritiek op de duur van de werken en de veiligheid voor fietsen.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Classics, de grootste hits en de beste classics.

0: zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
1: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
0: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
1: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
0: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
1: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
3: 0471 340 421.
2: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
4: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
5: Morgen Casanova.
4: Larissa.
6: Ga je met me mee, dan staan we hier.
4: Angelo Martinez. Yeah.

Frank van Damme. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 04 92 51 84 42.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
3: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
4: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De Belgian Cats hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK basketbal na een knappe zege tegen Australië. Onze nationale vrouwenploeg won de beslissende match met de groepswinst 80-68. Dankzij de eerste plaats stoten de Cats rechtstreeks door naar de laatste acht, terwijl de tegenstander nog barrages moet spelen. Defensie heeft het afgelopen jaar een absoluut recordaantal van 16.000 sollicitaties binnengehad. Dat meldt minister van Defensie Franke. Volgend jaar wil het leger maar liefst 5.600 nieuwe krachten aanwerven. Dat is ook al historisch. Momenteel telt Defensie 25.000 personeelsleden. Tegen 2035 moet dat aantal stijgen naar 35.000. Belgisch wielerbondscoach Sven van Toerenhout heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK wielrennen in Canada eind deze maand. Remco Evenepoel en Wout van Aert dragen de kopmanstatus in de wegrit op zondag 27 september. Ze krijgen een sterke ploeg mee, met onder meer Thibaut Nijs en Maxime van Gils. Voor de tijdrit start Evenepoel samen met Rune Hergots en Alix Sigaert. Bij de vrouwen rust alle druk op de schouders van Lotte Kopecky. Ze krijgt de steun van onder meer Charlie Bossuyt. Vanmiddag en vanavond nog veel zon, al blijft de lokaal kans op een klein buitje, warme maxima 27 graden. Morgen slaat het weer definitief om, het gaat dan hard regenen en de temperatuur zakt dan naar 19 graden. De rest van de week blijft wisselvallig.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
2: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eter, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol au vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst. Huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.

vandaag. Op deze maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft vrijwel droog en met een maxima tot 28 graden is het ook warm voor de tijd van het jaar. De wind die draait naar west-zuidwest. Vanavond en vannacht neemt de wolking dan toe en kan er wat lichte regen vallen. De minima liggen vanavond en vannacht tussen 14 en 17 graden. Morgen dinsdag start bewolkt met perioden van regen of buien. In de namiddag verschijnen er morgen vanaf de kust brede opklaringen en wordt het droger. Het wordt wel opvallend koeler met maxima rond 18 graden en er waait morgen ook een matige westelijke tot zuidwestelijke wind.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju. Grote Markt 11 in Blankenbergen heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Er rijdt vanaf vandaag een nieuwe rechtstreeks hogesnelheidstrein tussen ons land en Duitsland. De allereerste ICE-trein kwam vanochtend aan in het station Antwerpen Centraal na tussenstops op Brussels Airport en in Leuven. De treinen rijden vanaf nu 2 keer per dag in beide richtingen tussen Antwerpen en Keulen. 40 amokmakers hebben zich tegen de politie gekeerd bij zware rellen in Oostende, meer bepaald in Stenen. Daar is een politieinterventie gisteravond volledig uit de hand gelopen. Een groep van 40 mensen keerde zich massaal tegen de agenten. Er werd met vuurwerk en zware voorwerpen gegooid, ook vanaf de balkons van omliggende appartementsgebouwen. De politie kon uiteindelijk 9 personen bestuurlijk aanhouden. Er wordt onderzocht of het om een georganiseerde vechtpartij ging. Op de traditionele jaarmarkt van Hifte bij Locristi worden vandaag uitzonderlijk geen koeien verhandeld. Boosdoener de besmettelijke koeiengriep, bekend als IBR. Federaal minister van Landbouw Kleinveld trok de toestemming voor de veeprijskamp op het allerlaatste moment in om verspreiding te voorkomen. De organisatie is teleurgesteld, maar begripvol. De markt zelf kan wel plaatsvinden, maar dus zonder runderen. Een man uit het Oost-Vlaamse Bassevelde moet netbeheerder Fluvius verplicht binnenlaten om een digitale elektriciteitsmeter te installeren. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist na weigeringen van de bewoner. Opvallend, voor de installatie van de digitale gasmeter kreeg de man van de rechter wel gelijk. De Franse wijnboeren beleven een rampjaar. Volgens de eerste prognoses van het Franse ministerie van Landbouw valt de wijnoogst terug naar het laagste niveau sinds 1957. De totale productie daalt met 6% tot minder dan 34 miljoen hectoliter. Dat is 17% minder dan het meerjarig gemiddelde. Boosdoeners, aanhoudende droogte en hitte met een kleiner wijnareaal. En dan de weersverwachting. Vandaag nog warm, zonnig, 27 graden, maar morgen slaat het weer helemaal om. 19 graden met veel regen en ook de rest van de week blijft wisselvallig.
1: Dit is Kustradio, de grootste hits en de beste classics.

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Frank van Damme. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
3: West.

0: Stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. 1 op 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. De directie van de lijn wil de veiligheid van de controleurs aanpakken, meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem proberen te wurgen. Ze zijn opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen spontaan het werk neer. Nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne, dat zegt het Kremlin. Afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin, daarna met Oekraïns president Zelensky. Die gesprekken zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen, maar overleg tussen de 3 landen samen voorlopig niet. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation, niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn. Onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag de kwartfinale op het WK Basket in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de 2e uit groep A en 3e in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsen zich vanmiddag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. De Belgian Cats krijgen ook nog een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Zonnig deze namiddag en avond, in het westen wat meer wolken. Temperaturen 28 graden op dit moment. Morgen bewolkt met regen, een graad of 20. Wisselend bewolkt voor woensdag met buien bij 18 graden dan.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Classics, classics. De muziek van jouw leven.

0: Al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel- en dakwerken, tegel- en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eter, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites, Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie. Volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
7: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
8: Dartshop Blankenbergen.
7: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
8: Dartshop Blankenbergen.
7: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.

0: Verso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.
1: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
5: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Op de Rijksweg in Lendelede is een 86-jarige fietser zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Ingelmunsterse straat. Een verkeersdeskundige die onderzoekt de omstandigheden. De ellenlange busritten voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs blijven een probleem. Eerder raakte al bekend dat een meisje van 10 jaar uit Izegem per rit tot 2 uur op een bus zit voor een traject van amper 12 tot 13 kilometer. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens die zegt dat de ritten op korte termijn menswaardiger moeten worden georganiseerd. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw administratief en instructiecomplex op Kamp Lombardzijde. De investering bedraagt bijna 17,7 miljoen euro. Het gebouw biedt plaats aan meer dan 280 personeelsleden en past in de verdere uitbreiding van het kamp dat moet doorgroeien naar zo'n 1800 militairen. Oostende start volgende maand met de verplichte aparte ophaling van groente, fruit en tuinafval en etensresten. De stad is daarmee een van de laatsten in Vlaanderen. Oostende kreeg uitstel om een systeem uit te werken dat meeuwen zo weinig mogelijk kans geeft om afvalzakken open te pikken. Een nieuwe meeuwbestendige GFT-bak moet daarbij helpen. In Zedelgem is afgelopen weekend de vernieuwde Groene Straat feestelijk geopend. Het grootste mobiliteitsproject ooit in de gemeente kostte 7,7 miljoen euro en duurde bijna 4 jaar. En dat was 2 keer zo lang als gepland. Volgens burgemeester van Zedelgem, Aniek Vermeuren, kwam de vertraging vooral door het slechte weer. Inwoners die reageren overwegend positief, al is er ook kritiek op de duur van de werken en de veiligheid voor fietsen.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kust Radio. Jouw classics, jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Kust Radio. Jouw classics, jouw leven.
1: You can't touch this.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar met 2% laten groeien. VOCA-topman Frank Beks benadrukt dat de huidige economische groei van amper 0,6% veel te laag is. Door de lat hoger te leggen kan ons land tegen 2035 bijna 50 miljard euro extra verdienen. VOCA lanceert daarom een groeitoets om de Vlaamse en federale regeringen te ondersteunen bij de begrotingsonderhandelingen. Vanaf vandaag starten trouwens de eerste cruciale bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over die begroting. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden opnieuw opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur opnieuw te bestrijden. De hulpdiensten blijven sowieso nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Het Spaanse gerecht opent een officieel onderzoek naar de migratiecrisis in de enclave Ceuta in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens over te steken en duizenden van hen verblijven er nog steeds. Het gerecht onderzoekt of er sprake is van een georganiseerd crimineel netwerk. Verschillende Spaanse partijen beschuldigen Marokko ervan de crisis te hebben uitgelokt en opgezet. Maar volgens premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Bij de oversteek kwamen destijds bijna 100 mensen om. De Franse douane heeft in de haven van Duinkerke duizenden kilo's cocaïne onderschept. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf was dat schip onderweg naar Antwerpen en behoorde de drugs toe aan het netwerk van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. De lading zou een straatwaarde van enkele tientallen miljoenen euro's hebben. Kledingverkopers op de tweedehands-app Vinted zetten steeds vaker artificiële intelligentie in om hun zoekertjes aantrekkelijker te maken. AI-foto's zorgen voor een vlottere verkoop, maar verkopers vergeten bijna altijd te melden dat de beelden bewerkt zijn, hoewel dat strikt verplicht is. Verschillende experts roepen Vinted inmiddels op om het gebruik van AI op het platform gewoon volledig te verbieden. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Kustradio.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.